0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. En het weer, een wisselvallige dag met zon, wolken en kans op buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van

Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
5: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
4: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
6: Echt ongekend en dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
4: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer! Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het oosten van het land staan tot nu toe vooral wat korte dagelijkse files. Wat het meest opvalt is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, want daar is de weg dicht bij knooppunt Ressen na een ongeluk. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar is het oponthoud bij Ravenstein een kwartier. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam. Voorbij Os-Oost, 10 minuten oponthoud. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht staat file bij knooppunt Grijsoord. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
12: Valdorpelshop.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts 3 euro. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen 1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het oosten van het land staan vooral de bekende dagelijks files. De langste op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 15 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein rijdt het langzaam bij knooppunt Bankhoef. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En dan nog de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven is het tijdverlies ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
6: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
8: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
7: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
9: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
7: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits verloopt drukker dan gebruikelijk. In het oosten van het land staan vooral veel lange dagelijkse files. Op de A50 van Arnhem naar Os bijvoorbeeld, daar is het oponthoud bij Ravenstein in beide richtingen een kwartier. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. Op de A35 van Almelo naar Enschede is de vertraging bij Hengelo-Zuid ruim 10 minuten. En de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, tussen Beek en Duiven een kwartier oponthoud en een stuk verderop bij knooppunt Grijshoort ook weer een file. Daar is de vertraging nu 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen. En het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts 3 euro. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen 1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits verloopt vrij druk. In het oosten van het land staat nu 100 kilometer file. Dat komt vooral door lange dagelijkse files. Op de A50 van Os naar Arnhem is het oponthoud bij Renkum ruim 20 minuten. De A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef een klein kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem doe je er bij Duiven 10 minuten langer over. En ook op de A35 van Almelo naar Enschede rijdt het langzaam. Bij Hengelo-Zuid is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
4: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
3: Er komt volgend jaar €50 miljoen voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
5: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
3: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Stellan Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staan veel korte dagelijkse files. Die kosten je maximaal 10 minuten. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Zoals de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar is de vertraging bij Westervoort 30 minuten. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens rijdt het ook langzaam. Bij Nijmegen een kwartier oponthoud. Op de A35 Almelo richting Enschede. Bij Hengelo-Zuid een kwartier vertraging. En ook staat de file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij Duiven ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Jij bent niet uniek.
14: Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
16: Dit is RTV 4.
17: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst recht

geweldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV 4. Leaving from platform 1.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
12: Dit is RTV 4.
2: Kickstart met Johan.

En ik zeg bij deze één oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 11 minuten na de klok van 10 uur, dames en heren. We zijn er weer. Een bak vol met hits. We gaan weer lekker ouderwets knallen. En ik ben natuurlijk ongelooflijk blij dat jij erbij bent vanmorgen. Het is vandaag donderdag 8 oktober 2026. Je luistert naar RTV4. En het programma Kickstart is er iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 12. Met daarin onder andere veel oldies, muziek van jaren geleden. En er komt natuurlijk Nederlandstalig even bij. Ik heb wat country voor je. Er zit wat Duits in. In het kader van die Duitse Schallplatten. En de rest volgt vanzelf natuurlijk, hè. Ik begon met Earth and Fire. Het is bijna weekend namelijk, hè. Journey Kaagman. Een nummer 1 succes in de top 40. Weekend van Earth and Fire. En zojuist Ik Wil Jou van Jan Wolters. Dat is de zoon van Jannes. Heeft een plaatje gemaakt.

van mensen die gereageerd hebben. We gaan lekker vocale muziek draaien. Gelijk maar één uit het grijze hitverleden. Twee kanaal stereo. Dat zeker. We gaan terug naar de jaren 60.

Het is uit de jaren 80, dames en heren. Allemachtig, prachtig. En tijdloos. Zeker weten. Koning, keizer, admiraal. Hij was de keizer. En Bob Dylan was en is nog steeds de admiraal. Michael Jackson draaide weer Billie Jean. En ik had Stop, Stop, Stop van de Hollies uit de jaren 60. Gezelligheid op de radio. Donderdagmorgen.

dames en heren, er zijn ongelooflijk veel smaken, muzikale smaken. En ik probeer eigenlijk in dit radioprogramma aan alle smaken te voldoen. We draaien de muziek van Jonah Louie voor je. You'll always find me in the kitchen at parties. En ik had er nog één die daar nog vooraf ging. Lekkere muziek. Nederlandstalig. Het was een oudje van Jannes. En dit is Jai Coltrane. Ik zeg nogmaals één oprecht goedemorgen.

Een van die mooie Nederlandstalige liedjes uit het grijze hit verleden. En er was ooit ook een skihut uitvoering van. Die ik regelmatig draaide bij Dika van de Kruisweg in Markelo jaren geleden. Dat was, zoals ik het wel heb, de uitvoering van Stargo. Het is een paar jaar geleden. Het baasje uit het Brabantse land, razend populair al jaren. Doet het gewoon lekker rustig aan tegenwoordig. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Zijn zakken zijn inmiddels gevuld. We draaien de muziek van Guus Meeuwis en Vagante. En Zo ver weg. En de Katrijn van Chai Coltrane. Een van de twee grote hits in de jaren 70 van deze dame. Ze zat ooit achter een piano en zong haar liedjes. Ze zat buiten, achter, in de tuin. Met haar haren volop in de wind. Go Like Elila. En dat was absoluut de meest grote hit van Chai Coltrane. Het is inmiddels 6 minuten na de klok van 10:30. Je luistert naar RTV4. Brinkies Kickstart is bij je. En er is gereageerd door Wilma van Houtum, dankjewel. Ook Rita heeft gereageerd vanuit Den Ham. Gea Bleuming, bedankt voor je reactie. En ook Marion natuurlijk is erbij vanmorgen. Corina van der Leij heeft de radio aanstaan in Sittard. Thea Glastra, ook bedankt. Joker Slot, luister mee in Hardenberg. En ook Jeanette Euverman is erbij. En Herma, ook bedankt voor je reactie. De muziek blijft doorgaan. We gaan naar de jaren 80, dames en heren. Dit ging een beetje tussen U2 en de Simple Minds in. Maar het was een goede band. Met een aantal goede hits. De beste muziek op je eigen radio. En mocht het een beetje in de smaak vallen, gewoon doorvertellen. Ik zeg het elke keer maar weer. Wij zijn een radiostation. En we zoeken een luisteraars. A flock of seagulls and the more you live, the more you love.

Ja, dames en heren, er wordt weer internationaal meegeluisterd. In België staat de radio aan in het plaatsje Kortrijk. Ik ben star. Frank is erbij, ook vanmorgen. Gisteravond ook al, geloof ik. Ik ben er blij mee. Dit was een actie van VOF de Kunst. En dat ging over Suzanne, maar dat had je begrepen. Als je toevallig Suzanne heet, dan werd er mooi uit volle borst voor je gezongen. En ik had A Flock of Seagulls. The more you love, the more you live. Of net andersom mag ook natuurlijk. Hè? Mannen bekend van Iran. De hits uit de jaren 80 gedraaid op deze donderdagmorgen. Even tijd voor de Soul Disco van de Commodores. Met Lionel Richie. Hier is Brick House. Ow.

Gerrit Westerman die reageerde gisteravond. En ik ben zijn plaatje vergeten. Het zou kunnen zijn dat hij nu ook meeluistert naar zijn omroep. Wie weet staat de radio aan in Omniwood in dit geval. Gisteravond ongelooflijk veel reacties gehad. En veel verzoekjes. Zo gaat dat als je gezellige muziek draait, hè. Gezelligheidsradio, dames en heren. Je wordt er vrolijk van. Ja, dat is een klein beetje de opzet van dit radioprogramma. Mensen verblijden.

door de jaren heen op de Nederlandse radio. Nog steeds. Happy Together. Speciaal gedraaid voor alle mensen uit Dalfsen, uit Ommen, uit Nieuw-Leusen, uit Ballenbrug, Dedersvaart, Slagharen, De Krim, Hardenberg, Bergentheim, Kloosterhaar, Westerhaar, Vroomshoop wordt er vaak meegeluisterd. Iedereen die erbij is. En over smaak valt niet te twisten. De een houdt van de moeder. En de ander houdt van de dochter. Er zijn er wat die ze allebei wel lekker vinden. Dat kan ook natuurlijk, hè. Zeker weten. Rocktober. Het is Rocktober. Vanaf de klok van 2 uur vanmiddag Gert-Jan Hoekman. Met zijn programma. Met daarin heel veel rockmuziek. We gaan er zo meteen uit voor het nieuws en de boodschappen van 11 uur. Ik had zojuist nog muziek van de Commodores, Brickhouse. Ik laat de muziek uitlopen tot de pieps. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen van 11 uur. Voor de tweede uur van dit programma. Blijf er luisteren.

0: Zeker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
10: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
13: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
12: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
13: topvoorzetramen.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan. Brinkies Kickstart. Een betere start krijg je niet. Dit is Johan Brinkman.

En ik zeg nogmaals een oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 14 minuten na de klok van 11 uur. Twee platen gedraaid in het tweede uur van dit radioprogramma. Brinkies Kickstart. RTV4 met live radio. Zeker weten. Ik ben hartstikke live. Je kan me gewoon live bereiken. Maar de telefoon wordt niet opgepakt, dames en heren. Ik krijg regelmatig belletjes tijdens mijn programma. Maar goed. Je kan eventueel appen. En een sms mag ook. Of eventueel een bericht via Messenger. Mijn nummer luidt 06422-300-39-06422-300-39. Dat is een top 2000 plaat. Die staat elk jaar maar weer hoog in de lijst. Omdat heel het Groningen stemt op Edenstaal. Hij is al jaren niet meer onder ons. Was daar vooral in Groningen een groot artiest. En natuurlijk veel gedraaid door de mannen van de Vrije Blije Radio hier. Ook in het oosten van Nederland. Het is nog nooit zo donker geweest. Of het wordt wel weer licht. Edenstaal. En ik had Tina Turner voor je. We don't need another hero. En ik zeg een goedemorgen tegen... Ginny van Ruiven, die ook meeluistert. Ik ben er blij mee.

Ja, dames en heren, een tweetal platen die iets gemeen hebben met elkaar. Het zijn alle twee producties van The Searchers, want dit is Out van The Searchers. Later opname van Paul Carrick, een van de betere vocalisten van deze aardkloot. Vocalist van Mike and the Mechanics. When You Walk in the Room van Paul Carrick draaiden we. En ik had Sweets for My Sweets van The Searchers. En dat was een plaat uit de jaren 60. En deze draai ik speciaal voor al mijn vrienden, ook op Facebook. Hier is Het Goede Doel.

Ja, dames en heren, dit waren de sterren aan het firmament jaren geleden, jaren 70. Sweet 70s on the radio. En je hoort ze ook aanstaande zaterdagochtend natuurlijk. Zaterdag vanaf de klok van 8 uur opstaan met Gert-Jan Hoekman. En dat is live radio vanuit Hardenberg. Gevolgd door Music Memories met Henk Stoeten. Dat is vanaf de klok van 9 uur aanstaande zaterdag. Daar is je vrije weekend.

familie, kennissen en buren. Een plaatje van Het Goede Doel met Henk en Henk. Al duurt het, dan wordt die plaat weer gedraaid. Hè? Sinterklaas, wie kent hem niet? Dat gaan we sowieso volgende maand doen in november. De R is in de maand, dames en heren. De R van de rookworst. Slagerij van Raalte. Klein beetje sluipreclame in Lutte. En natuurlijk slagerij Hof in Hardenberg. We hebben ook nog Veuring. Voor de beste rookworst. Stampotten. Ertensoep met spek. En de rest mag je gewoon zelf invullen. Goed, dit was een vrij uniek instrumentaal dingetje. En houd je van de Brickhouse en Ross Trick Brass Band. Ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen, maar goed. En hier is Dead or Alive voor je.

0: Niet dat we scheid hebben aan de top 40 van nu of zo, maar de platen van vroeger zijn gewoon 100 keer beter.
1: Is dat echt zo?
2: Ja, dat is echt zo.

Lekker plaatje, hè? Lekker meezingen. Kan je nog zingen? Zing dan mee. En wie weet deed dat... En ieder tijdens het draaien van deze plaat van Tony Christie. Speciaal gedraaid voor Tante Ricky in Den Bosch. Die houdt ook van gezelligheid natuurlijk, hè? Wie niet? Zijn er nog plannen voor het aankomend weekend? Laat ze maar doorkomen. Ik ga er even een paar dagen tussenuit samen met Marion. We gaan even op stap. Dag of wat. Dinsdag geen uitzending van Brinkies Kickstart. Dan weet je dat alvast. Maar donderdag ben ik gewoon terug, hoor. Dag of vijf. Goed, we draaien de muziek van Tony Christie. De man van de twee grote hits. I Did What I Did for Maria. En dit heet Show Me The Way To Amarillo. Grijs gedraaid, discotheken. Jaren 70 en 80. En tijdens de feestjes in Den Landen. Met Brinkie. Mooie tijd was dat. Zeker weten. En ik had zojuist Dead or Alive voor je met You Spin Me Round Like a Record. Het was uit de tijd dat ik nog plaatjes draaide in Bergentheim onder andere. Dancing Flash onder leiding van Jan Willem en Emily. Goed, het is vandaag 8 oktober 2026. En het is de verjaardag van Steven Bergwijn, voetballer, 29 jaar. Bruno Mars, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, 41 jaar. Annemiek van Vleuten heeft iets met wielrennen, 44 jaar geworden vandaag. Nienke Reumer, een Nederlandse actrice, 51 jaar. Laura Vlasboom, Vlasblom moet ik zeggen. Dat is een Nederlandse zangeres, 58 jaar. Jan Marijnissen, dat is een oud-politicus, Nederlandse meneer, 74 jaar. Jack Spijkerman, viert zijn verjaardag. Hij is vandaag 78 geworden. En staat hier nog Maurice de Hond op mijn lijstje. Ook hij is jarig, 79 jaar. Mooie plaat, even rust en gevoeligheid met Marco Borsato. Kwart over

Ja, dames en heren, wat kan muziek toch ongelooflijk mooi zijn. Dit was een oudje van de Cats. I gotta know what's going on. En ik had dochters van Marco Borsato even een rustpuntje in dit radioprogramma. En de tripjes door de Cats Band, die staat in Nieuw-Leuzen. Aanstaan, morgen is dat, hè? Morgen. Morgen staan ze live in het Witte Peert bij... Volgens mij is dat in een feestend al daar. Dus de Tribute to the Cats Band live in Nieuw-Leuzen. Volgens mij zijn er nog kaarten. We draaien zojuist Marco Borsato en dochters. Het is inmiddels 12 minuten voor de klok van 12 uur. Muziek van Agneta Velskok. En de heat is on. Goedemorgen.

Van ABBA, Solo, Agnieta en de Heat is On. We zijn toegekomen aan de laatst gedraaide platen van het programma op deze donderdag 8 oktober. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne dag. Volgens mij begint de zon te schijnen hier in Kloosterhaar. Dus dat is goed, nieuws. Hè? En ik ben er weer volgende week donderdag. Dus dinsdag geen uitzending in verband met een uitje. Laatst gedraaide plaat. Ik wens je veel plezier de komende dagen met mijn collega's. Vandaag nog met Gert-Jan Hoekman. En er wordt ook live gedraaid in Nieuw-Leuzen vanaf de klok van 4 uur. Fijne dag, een goed weekend en tot volgende week.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte 4 afvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Ze waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
4: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer, buien, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwartrijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Mazing Menu.

0: veren.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt, delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
12: Valdorpelshop.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: Het meest...
0: Amazing Menu.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. De Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtsgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: bedrijven voor bedrijven.
1: RTP 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Dit is RTV 4.
17: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet.

0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4 Verkeer en ik kan daar heel kort over zijn. Er zijn geen files, wel een flitser. Jazeker, een flitser op de A50 Zwolle Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn Noord, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 212,9.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
10: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
3: Jazeker, daar zijn we weer hoor. ABBA is voor je onderweg met money, money, money. Want alles draait om geld, absoluut. Nu Traveling Wilburys

Even lekker toeteren met de trompet hoor. Jazeker. Bruno Mars en Risk It All. Een hele goede middag. RTV 4 heb je weer aanstaan. En super tof dat je weer voor ons hebt gekozen. Tot 7 uur is dit onderweg met Kelvin. Hey, wat is er allemaal gebeurd in het nieuws vandaag? Misschien heb je het wel even helemaal gemist doordat je misschien heel veel meetings had op je werk. Of misschien had je de radio gewoon wel uitstaan, dat kan ook. Zometeen ga ik je helemaal bijpraten. En natuurlijk verder goede muziek is voor je onderweg, zoals deze bijvoorbeeld. Nou goed, een nummer, ja, ik zei het al, goede muziek. Een nummer, ja, weet je, het is toch handig als je het hebt of krijgt. Iedereen heeft het wel. Ik heb het namelijk over geld, jazeker. En wel over money wel te verstaan. Dit is ABBA, hier bij RTV 4.

0: RTV 4, onderweg met Kelvin. Wat een gezelligheid, hè? Ja, leuk hoor. Je hoorde de Pointer Sisters en I'm so excited. Ja, wat is er allemaal gebeurd in het nieuws vandaag? Ja, misschien heb je wel een drukke dag gehad door het even allemaal hebt gemist. Ik praat je bij. Afgelopen week is er opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nel-virus. Ook werden 3 patiënten positief getest op het virus. In totaal een aantal besmettingen komt ermee op 59. 10 mensen zijn overleden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een wekelijks bericht. En de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Van Gogh Museum hebben een akkoord gesloten over de financiering van de renovatie van het gebouw. Daarbij is langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. Dat schrijft het museum in een persbericht. En tenslotte, het televisieprogramma Kassa blijft toch bestaan. Ja, vorig jaar werd bekend dat het van de buis verdwijnt vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep. Het huidige seizoen gaat het programma online verder. Jazeker. En verder ook nog, zijn ze genomineerd voor de Gouden Televisiering. Dat is ook wel tof hoor. Ik hoop echt dat ze het gaan winnen trouwens. Vanavond wordt hij dus uitgereikt. Dus na wat ik al zei, mijn stem gaat toch naar Kassa.
1: Samen zijn we RTV 4.
2: RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeshil Gus was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Dan het weer, regen, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En gebeurt er ook nog wat moois in het mooie, prachtige Vechtal? Ja, dat is ook altijd nog even de volgende vraag. Goed, dan krijgt mij het allerlaatste streeknieuws. Dalfsen voorziet voor volgend jaar een tekort van 1,4 miljoen euro in het huishoudboekje. Ook in de daaropvolgende jaren komt de gemeente naar verwachting geld tekort. Toch investeert Dalfsen in woningbouw, onderwijs, huisvesting en openbare ruimte. Dat blijkt uit een begroting van 2027. En Aqua en Mexicana van attractie- en vakantiepark Slagharen wordt sinds 29 september volledig gasloos verwarmd. 8 nieuwe warmtepompen vervangen de cv

0: bedrijf en het vervoerder daar moeilijk niet kan voortzetten. Nou ja, dat is dan toch wel een dingetje inderdaad. Tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Dan kijken we naar de situatie op de weg. En ik kan je vertellen, het is best wel druk. Ik begin namelijk op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 4 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan op de N36 Ommen-Almelo tussen Adorp en Wierde. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N50 en dat is Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N307 Lelystad-Kamper. Tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50. 2 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N348 Deventer-Raalte tussen Wezepen en Heten. 2 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Jazeker! Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 212,9.
1: Kelvin Punter. RTV.

RTV 4, onderweg met Kelvin, Jorden, Daniel Pouter en Bad Day. Zometeen gaan wij een leuk spelletje spelen hier op de radio, namelijk de muziekdobbel. En dat is toch het leukste spelletje hier op RTV 4. Dat gaan we zometeen doen. Nu de plaats. Ik heb het altijd al gezegd, als ik ooit wegga bij RTV 4, als ik ooit wegga hier überhaupt, dan heb ik één laatste plaat. En dat is die van Green Day. Good Riddance, Time of Your Life, Green Day. Eigenlijk, ik vind het gewoon de hele melodie hoe dit nummer is. Ik vind het mooi en misschien ga ik hem ooit nog draaien als laatste plaat. Dus ga ik hem nu draaien.

0: Dobbel. De muziekdobbel.
1: You're the Green Day en Good for Dance. Time of your life. Wat ik al zei, als ik ooit wegga bij deze radiozender, dan ga ik hem zeker draaien. Absoluut. Maar goed, ik heb hem net al gedraaid. Nee, ik ga nog lang niet weg bij deze fantastische club. Zeker niet. Leuke sfeer. Goed, dan is het tijd voor de muziekdobbel. We gaan een dobbelsteen gooien. Die heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch. En aan elk nummer is een genre gekoppeld en een track. Nou goed, we dobbelen en draaien dan die ene plaat en zetten daar een nieuwe voor op de plaats en ook het genre daarvan. Nou goed, in ieder geval, er zijn heel veel genres, 1 tot en met 6. En ik ga ze gewoon lekker met je doornemen. Dan beginnen we natuurlijk met
2: 1.
1: Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. What Does Teenage Dirtbag. En nummer 2, Nederlands product. Nick en Simon, het water van vandaag.

0: iets lekker. 24K Magic, nummer 3. En nummer 4, dat is Classic Hit.
1: 4.
0: Dondersbaan. Normaal en hoe het haat. Heerlijk.
1: 5.
0: En nummer 5, dat is Mendoza. Een piece of your heart. Heerlijk.
1: 6.
0: En nummer 6 is voor Stromae. En alors on danse. En dan is nu de vraag, wat gaat het worden?
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, het is heel simpel. Goed, we gaan zo meteen gooien. En mocht je denken van, joh, punter, het gaat net even te snel. Ik zal eventjes met je overlopen alles en zo. Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. Teenage Dirtbag, hartstikke leuk. Nummer 2, Nederlands product, Nick en Simon en het water van vandaag. Ik ga trouwens denken, ik wil eigenlijk Nick en Simon draaien met de Julia, maar dan in de Amber-versie. Daar heb ik zin in. Maar ja, goed, misschien als hij op Nick en Simon valt, het water van vandaag. Ja, weet je, weet ik niet of dat zo handig is, ja. En dan op nummer 5, even kijken. Nee, waar zijn we? Oh ja, nummer 3, Pop, Bruno Mars, Space for King Magic. Nummer 4, Classic Hits, Normaal Oerend Hart. Nummer 5, Dance, Mendoza en Peace of Your Heart. Of nummer 6, dat is de vrije keuze, Stromae en Alors on Dance. Nou, ik ga de dobbelsteen gooien. Ik ben heel benieuwd waar die op gaat vallen. Je kan ook meekijken via Twitch. Dat is twitch.tv/rtv4radio. Nou, ik heb de dobbelsteen in de hand. Dat is de gele dobbelsteen. En we gaan kijken waar die op valt. Ik ben in ieder geval heel benieuwd.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ik heb een beetje hard gegooid. Nou, ik weet waar die is. 1, 2, 3, 4, 5... Ja. Die is leuk. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen dat... Qualepé Français, zeg maar. Hij is gevallen op nummer 6. Stromae en Alors on Danse. En dat betekent dat je er een nieuwe voor mag in de plaats mag toevoegen. En dat kan ons

0: RTV 4 met Stromae en Alor on Dans.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Yes, en hij is gevallen op nummer 6. Dat is de vrije keus. Stromae dus en Alor on Dans. Jij mag er een nieuwe voor in de plaats toevoegen eigenlijk. Nou, dat kon je doen via rtv4.nl/app. Welke leuke suggesties zijn er binnengekomen? Ja, een vriendin van de show, ze is er altijd bij. En dat vind ik altijd hartstikke leuk. En dat vind ik tof. Amber. En zij zou heel graag Disclosure willen horen samen met London Grammar. En Help Me Lose My Mind. Het klinkt ongeveer zo. Oh, lekker nummer dit, zeg. Nou, ik kan je één ding vertellen. Ik heb hem toegevoegd aan de lijst. De vrije keus, Disclosure. En London Grammar, Help Me Lose My Mind. Misschien ga je hem volgende week... Oh ja, volgende week is er trouwens geen Onderweg met Rick. Misschien woensdag weer een Onderweg met Kelvin. Live vanuit de beurs in Nieuw-Leusden, Cultuurhuis de Spil. Het allerleukste feestje dat er bestaat. Absoluut. Dus misschien valt hij dan op nummer 6. De vrije keuze dus. Disclosure, London Grammar, Help Me Lose My Mind. Dat is nog altijd de vraag. Je luistert naar RTV 4, Onderweg met Kelvin. Ik ben hier nog tot 7 uur bij je. En dat vind ik hartstikke leuk. Dat meen ik serieus. Absoluut. Ik krijg er ook niks voor, maar dat maakt niet uit. Zometeen. Michael McDonald, Sweet Freedom. En nu deze, Status Quo. Heerlijk. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Ik hoorde dit op de radio vanochtend en ik denk, ik heb er zin in. Ik ga hem draaien hoor. Status Quo nu, whatever you want. RTV 4.

zoveel zin in vanochtend. Whatever you want. Hoor je bij RTV 4. Zometeen na het nieuws van 5 uur heb ik ook nog Gloria Estefan en Dr. Beat. Ook nog Wet Wet Wet is voor je onderweg. En verder, ja, weet je, gewoon heel veel leuke muziek om lekker door de middag heen te komen. Dat is wel leuk inderdaad. En ja, gewoon nog heel veel leuke dingen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: RTV 4 Verkeer. Ik begin op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum, 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Dan op de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn, tussen Epe en Vaassen, 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan N36 om een Almelo, tussen Almelo-Noord en Wierde, 4 kilometer en 6 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan N331, dan als laatste Zwolle-Emmeloord, tussen Meppel en Zwartsluis, 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,2.
7: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Piepschuim, maar dan biobased.
15: Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
16: Is RTV4.
17: Onderweg met Calvin.
6: Not, not, not. Oftewel wet, wet, wet. Sweet Little Mysteries voor onderweg. Gloria Estefan nu. Miami Sound Machine, Dr. Beat.
16: RTV4. Emergency.

0: Wet and Sweet Little Mystery. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin tot 7 uur. Hier bij RTV4. Helaas was het WK wielrennen in Montreal. En ommenaar Gijs Winters was daarbij. En behaalde de 11e plaats samen met verslaggever Herman Martens. Blikt hij terug op het WK.
1: Onlangs nam Gijs Winters uit Ommen deel aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada, in Montreal. Hij deed dat met twee disciplines, de tijdrit en de wegwedstrijd. Vandaag een terugblik op zijn WK-ervaring. Gijs, de hamvraag. Hoe is het gegaan? Hoe heb je het beleefd?
2: Ja, heel bijzonder. Een hele mooie ervaring zo. Om als rijder mee te mogen maken. Wel een keer al bij een wat grotere wedstrijden geweest. Dus dan weet je wel hoe het er vanaf de buitenkant uitziet. Maar nu als rijder is het toch wel iets heel speciaals zo, om zoiets mee te maken. En veel nieuwe indrukken op zo'n wedstrijd, bij zo'n evenement. En ook andere spanning hangt er een beetje, omdat het toch wel het WK is. Dus wel heel mooie avontuur en mooi om meegemaakt te hebben.
1: En wat is je vooral bijgebleven? Wat is nou voor jou het hoogtepunt geweest?
2: Ik denk toch vooral wel de tijdrit. Misschien qua resultaat niet helemaal wat ik gehoopt had, maar gewoon de hele ervaring en vooral ook de weg ernaartoe. Zeg maar, alles thuis met trainen en ook Daro zelf, zeg maar. Hoe we Daro nog de laatste puntjes op de i zetten om zo goed mogelijk te kunnen proberen presteren Daro. Dus dat toch de tijdrit wel iets heel speciaals en mij het meest bijgebleven.
1: Ja, en die tijdrit die was op dinsdag 22 september. Hoe is dat verlopen voor jouw gevoel?
2: Voor mijn gevoel heb ik die dag alles goed gedaan. Ik had alleen helaas de vorm van de dag niet echt. Voor niet die ik gehoopt had te kunnen hebben. Maar gewoon hoe we er naartoe gewerkt hebben en alles is wel is goed gegaan. En ook op de dag zelf was er weinig misgegaan. Dus aan de voorbereiding lag het niet. Het was gewoon alleen jammer dat de vorm van de dag er net niet was. Maar uiteindelijk word ik dan 11e en dat is ook weer nog niet zo'n ramp.
1: Nee. Hoe was er veel concurrentie?
2: Ja, er waren 75 jongens die starten. En dan de 75 beste over van heel de wereld. Nou ja, en daar word ik dan 11e van. En ik wist dat de concurrentie groot was en dat er heel veel goeie waren die hoge ogen konden gooien. Maar ja, dat is ook wel logisch op zo'n WK.
1: Ja, ik wil toch nog even terugkomen op dat eerste gesprek wat we hadden. Hè? Mm-hmm. Ja, toch wel een beetje gemikt en vertrouwen op die eerste 5 plekken, hè?
2: Ja, met echt een hele, hele goede dag en dat ik echt boven mezelf uit kon stijgen, had ik op die eerste 5 plekken misschien gekund of gehoopt eigenlijk een beetje. En ik denk als ik gewoon een normale, goede dag had, zeg maar, dan had ik denk ik wel in de top 10 kunnen eindigen. Dus ja, ik zat er niet heel ver vanaf dit jaar. Maar volgens mij als ik 7 seconden sneller had gereden, dan was ik al 8e geworden. Ja. Dus het laat ook maar weer zien hoe kort het bij elkaar zit en dat het echt om secondenwerk gaat op dit niveau. En dan had je de top 10 ingerold, maar ja, dat was nu helaas niet zo. Maar nee. dat is niet
1: anders. En toen kwam 2 dagen later die wegwedstrijd.
2: Ja.
1: Hoe is dat verlopen?
2: Ja, voor mijn doen heb ik alles eraan gedaan wat ik kon doen bij die wedstrijd. Het was voor mij een hele lastige wedstrijd omdat het zoveel bergop is. En ik denk dat ik die dag wel alles goed gedaan heb. We hebben een plan bedacht met de 5 andere jongens die er waren. Nou, en gezegd hoe ik uitgesproken wou, hoe ik mijn kansen voor mij zag. En ik had gehoopt dat er een vroege vlucht, een groepje vroeg voorop kwam te zitten. Alleen die kwam er helaas niet. Die heb ik zelf nog wel een beetje geprobeerd te forceren om die groep te creëren. Maar ja, dat mocht helaas niet lukken. En toen na 7 rondjes werd ik uit de wedstrijd gehaald omdat ik te ver achter lag. Omdat ik inmiddels de groep niet bij kon houden. Maar ja, ik heb wel gedaan wat ik het liefst wilde doen.
1: 2028, de EK in Nederland,
2: ja.
1: In Noord-Brabant. 2034 in Groningen en in Drenthe de WK.
2: Ja, zeker. Ja?
1: Is dat ook voor jou, zijn dat voor jou stippen op de horizon?
2: Ja, toch wel. 2028, dat is alweer een mooie kans voor mij. Dan heb ik al een jaartje gehad in de nieuwe categorie. Dus dan in het tweede jaar kan ik misschien mezelf wat meer bewijzen weer, zeg maar. Wat meer wat zelf laten zien, omdat je dan ook weer een jaar ouder bent. Ja, in 2034, ja, mocht mijn carrière tot zo lang rekken tot 2034, dan is dat zeker ook een stip op de horizon voor mij.
1: Mooi. Gijs, ik hoop het voor jou.
2: Dankjewel.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. RTV 4.

Amsterdam, Mexico. Maar wel lekker hoor, absoluut. Les Humphrey Singers en die mooie plaat. To My Father's House. Zometeen voor je heb ik ook nog Ricky Martin. Namelijk niet Viva La Vida, Vida Loca. Nee, zeker niet. Een ander nummer daarvan. En verder ook goede muziek voor je onderweg. Hier bij RTV 4, onderweg met Kelvin. Ja, zeker. Absoluut. Nu terug naar de zomer van, ja zeker, 2024. Ja, absoluut. Elke keer als ik het volgende nummer hoor, dan moet ik denken aan het meisje op wie ik verliefd was. De hele tijd aan de dag denk ik, oh ja, dat is leuk. Ik heb het namelijk over Martin Garrix samen met Carolina Lyre en Smile. Elke keer als ik dat nummer moet denken aan die smile van het ene meisje. Blond haar. Ah, mooi. Met you.

Martin Garrix samen met Carolina Liar. En je hoort de smile. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws. Is allemaal voor je onderweg. Nu Ricky Martin. Een private emotion. Heerlijk. Hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief. Het weer, regen, maar ook zon bij ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En wat is er allemaal? Zo, dit is wel heel enthousiast. Nee, wat is er gebeurd in de regio? Je krijgt van mij het allerlaatste streeknieuws. Dalfsen voorziet voor volgend jaar een tekort van 4,4 miljoen euro in het huishoudboekje. Ook in de daaropvolgende jaren komt de gemeente naar verwachting geld tekort. Toch investeert Dalfsen in woningbouw, onderwijs, huisvesting en openbare ruimtes. Dat blijkt uit de begroting voor 2027. En Aqua Electra van attractiepark Slagharen wordt sinds 29 september verleden gasloos verwarmd. 8 nieuwe warmtepompen vervangen de cv-ketels en zorgen voor verwarming van het zwemwater en de ruimtes. De warmtepompen hebben samen een vermogen van 800 kilowatt. De eerste resultaten zijn positief. De voorafgestelde streefwaarden worden ruimschoots gehaald. En tenslotte, provincie Overijssel stopt eerder met de busvervoerder EBS. De overeenkomst loopt in juli 2029 af in plaats van 2035. EBS leidt flinke verliezen in de regio IJsselvecht, waardoor het bedrijf en het vervoerder daarop niet mogelijk kan voortzetten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Kijken of het ergens vaststaat. Ja, vast wel. We beginnen namelijk op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 10 kilometer en 29 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Wierde en Nijverdal-Oost. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Bordewest. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan de A50 Zwolle-Arnhem. Tussen Vaasse en Apeldoorn 4 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 8 minuten vertraging. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer en 5 minuten. En ja, dat waren ze eigenlijk. Nog wel even een flitser gemeld. Op de A50

mannetjes, daar is het tijd voor de Vlaamse plaats. Zoals je weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madammen. Elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. En vandaag is het namelijk de Sascha en Davy. En Sascha en Davy, dat is eigenlijk een beetje de Vlaamse Suzanne en Freek. Hebben ook echt een relatie met elkaar. Sascha komt uit Nederland, komt uit Amsterdam. Ongelooflijk, zeker en vast. En ze maken heel veel liefdesliedjes. En gewoon van die hele, van die positieve nummers eigenlijk. Ook een beetje wat Suzanne en Freek maken en zo. En het lijkt me echt, het staat echt nog op mijn bucketlist. Ik wil ze ooit een keer live zien. Ik wil daar ooit een keer op een tentfeest of een podium, wil ik gewoon daar staan en hun live gaan zien. En ik heb best wel veel keus, want ze trainen, vooral in België trainen ze heel veel op. Ik noem even wat Vlaamse plaatsen. Nieuwpoort, Huist op den Berg, Vilvoorde, Keerbergen, Genk. Harelbeke, ongelooflijk. Het is echt van alles en nog wat. Dus ik denk dat ik maar eens even een kaartje moet gaan kopen voor een van de concerten van Sascha en Davy. En ze hebben ook heel veel leuke muziek. Onder andere bijvoorbeeld dit hele leuke nummer. Ik heb het over een lente. Ja, ik vind het heerlijk. We gaan hem gewoon lekker draaien bij RTV4. Sascha en Davy, ongelooflijk.

RTV4. Met Phil Collins en Susu Studio. En dit is Nick en Simon. En met dank aan jou hier bij RTV4. En zometeen een echte classic hoor. Jazeker, blijf luisteren zou ik zeggen.

0: Nick en Simon en met dank aan jou.
1: De vier van vandaag.
0: Daar is het zo meteen tijd voor. Na 6 uur. Elke werkdag hebben we de vier van vandaag. En nu komt de grote ham-kaasvraag. Suzanne en Freek met pijnstiller. Staan ze nog steeds op nummer 1? Het resultaat en het antwoord. Dat hoor je zo meteen. Na 6 uur. Maar eerst heb ik nog een lekkere classic voor je. Ja, ik hou van classics zoals je weet. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Echt waar. Als wij ooit bij RTV4 weer een hitlijst gaan beginnen... Ja, ik nee. Ik wil iets zeggen, maar ik ga het niet zeggen. Ik ga het gewoon niet zeggen. Maar als hij er komt, dan staat hij zeker in mijn lijstje. Led Zeppelin nu hier bij RTV4. En Stairway to Heeven. Heerlijk. 8 minuten. Heel veel plezier. Absoluut. Heerlijk.

0: away to heaven.
1: Zometeen meer. Onderweg met Kelvin. RTP 4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: RTV 4 verkeer. Eigenlijk valt het wel mee. Heerlijk. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Weesup. 4 kilometer en 13 minuten vertraging. 1 flitser gemeld op de A50 Zwolle Apeldoorn. Tussen Vaas en Apeldoorn Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,1.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tulano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Is RTV 4.
1: Onderweg met Kelvin.
5: Met de 4 van vandaag. En we beginnen natuurlijk met nummer 4. En vandaag de pauza. Heerlijk, je hoort hem nu hier bij RTV 4.
8: RTV 4. De 4 van vandaag.
1: 4.

De Bauza hoorde hier op nummer 4 in de 4 van vandaag. Magnetic, heerlijk. De nummer 4 dus in de 4 van vandaag. Daar luister je naar onderweg met Kelvin. En we gaan onderweg naar de nummer 1. Zal Suzanne Freek met pijnstillen weer op nummer 1 staan? Het antwoord krijg je zo meteen. Nu gaan we door naar de nummer 3. En gisteren stond hij nog op nummer 4. Maar hij is een plekje omhoog gestegen. Heerlijk. Ik heb het over Sommieux en Feels Part 2. Op nummer 3 in de 4 van vandaag. Onderweg met Kelvin.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoorde hier op nummer 2. Ik kreeg net een appje van Amber, vriend van de show. Hebt alweer naar de studio. Ze laat weten, wat zou toch die nummer 1 zijn? Hou me niet langer in spanning. Nou, ik ga jou niet langer in spanning houden, maar ook iedereen hier niet van dit mooie radiostation. RTV4, absoluut. Gisteren stond Suzanne Freek op nummer 1. De nieuwe nummer 1 met Pijnstiller. En maandag en dinsdag. Maandag was ook trouwens Suzanne Freek met Pijnstiller. En dinsdag alweer Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Maar wat gaat toch weer die nummer 1 zijn hier bij RTV 4 in de 4 van vandaag? Morgenavond tussen 9 en 11 hoor je bij Jeffrey Hoekman ook de 4 van vandaag. Althans, de Hoekman FM top 5. Absoluut. Ik ga je vertellen dat de nummer 1 van vandaag alweer Suzanne Freek is met Pijnstiller.

nummer 1 in de 4 van vandaag. Suzanne Freek en Pijnstiller hoor je. Maar zometeen London Beat, ook Roxy Dekker. Roxy Dekker, gaat lekker Amerikaans praten. Ach, maakt wel helemaal niet uit. Dit is Big Country. Of Big Country, hè? Look away, jazeker. Ja, ik zit ook bij een country zender, dus ik heb altijd geleerd. Het is geen country, maar country. Het is country. Nou, dan weet je het ook alweer. Big Country, Look Away, RTV 4.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui, morgen is het bewolkt en een graad of 15.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt en daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws, absoluut hier bij RTV 4. Dalfsen voorziet voor volgend jaar een tekort van 1,4 miljoen euro in het huishoudboekje. Ook in de daaropvolgende jaren komt de gemeente naar verwachting geld tekort. Toch investeert Dalfsen in woningbouw, onderwijs, huisvesting en openbare ruimte. Dat blijkt uit een begroting voor 2027. En Agua Mexicana van attractie- en vakantiepark Slagharen wordt sinds 29 september volledig gasloos verwarmd. 8 nieuwe warmtepompen vervangen de cv-ketels en zorgen voor de verwarming van het zwemwater en de ruimtes. De warmtepompen hebben samen een vermogen van 880 kilowatt. De eerste resultaten zijn positief. En vooraf de gestelde streefwanden worden ruimschoots gehaald. En tot slot, de provincie Overijssel stopt eerder met busvervoerder EBS. De overeenkomst loopt in juli 2029 af, in plaats van in 2035. EBS leidt flink te verliezen in de regio IJsselvecht, waardoor het bedrijf het vervoer daar mogelijk niet kan voortzetten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Kelvin Punter.
2: RTV4. En we gaan verder met het onderweg met Kelvin Dent. Half uurtje, zometeen Mau P is voor je onderweg. En ook nog de Random Division. Heerlijk. Dit is nu Now

lekker. Jorde, de Random Division, Casper Gijsbert. Bent on your mind. Even lekker om het te draaien hier bij RTV 4. Tot zover onderweg met Kelvin voor vandaag. Vanuit de studio. Vanaf volgende week dan zitten we vanuit de beurs in Oeleuzen bij Cultuurhuis de Spil. Waar dan heel veel mensen kunnen kijken hoe fantastisch wij van RTV 4 zijn. Hé, en dat vind ik zelf ook. Hey, hou de radio vooral lekker aan. En nou goed, ik spreek je volgende week gewoon weer. Volgende week woensdag hier bij RTV 4 onderweg met Kelvin. Ik wens je alvast goed weekend. En salut. Nou, goed weekend. Ik zit even te denken. Ik zit hier morgen ook nog als stand-in voor Rick. Ik zit hier zaterdag ook als stand-in voor Douwe. Nou, ik moet zeggen, ik word best wel duur hoor voor de directie van deze ploeg. Hey, fijn weekend en misschien tot morgen. Salut.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
4: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
3: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
5: Clearly he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
3: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.

0: Zometeen meer.
1: De avondshow.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
6: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
5: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolie en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is RTV 4.
0: De avondshow.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
4: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
3: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Dit is RTV 4.
1: De top 10.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want

peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

grote kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en Hoeper de Poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.

0: Poolseven staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd!
2: Ja, ja, dan gaat hij weer. De rit van Dr. P. En nog altijd net in de top 40. Een van de klassiekers die deze week een plekje zakt naar nummertje 39. Maar na 12 weken nog steeds stevig in de lijst staat.
3: Je hoort hier de top 10. En de top 40 van toen.
4: Dit is de top 10. Top 10.
2: Ja, deze week een bijzondere mix in de top 10. Van zomerse melodieën tot sterke ritmes van disco en funk. Het zit er allemaal in. Sommige nummers die nemen je mee naar exotische bestemmingen. Andere laten je dansen alsof het een zwoele zomeravond is. Of je nu houdt van instrumentale tunes, dramatische liedjes of een flinke dosis satire. Deze top 10 die heeft voor elk wat wils. Als we kijken naar de landen van herkomst van deze top 10, zien we een mooie mix. We hebben artiesten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en natuurlijk Nederland. Ja, terwijl de Britten op dit moment vooral met hun satire en maatschappijcommentaar op hun muziek indruk maken, blijft de Amerikaanse stevig aanwezig met soulvolle disco en pop. Ondertussen leven de Fransen pure chansons met dramatische flair. En uit ons eigen land komt opzwepende zomerse muziek. Perfect voor de tijd van het jaar, als het een beetje wat kouder begint te worden. Ja, deze week zijn er in de top 10 3 stijgers, 4 nummers die zijn gezakt en 3 die op hun plek blijven staan.
4: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar
2: 1974.
3: Het is weer tijd voor de alarmschijf van toen.
2: Ja, en natuurlijk hebben wij ook een alarmschijf van deze week. En ja, deze klimt van 19 naar 12. En hij staat nog maar 2 weken in de lijst. Een heerlijke feel-good track die je de hele dag laat dansen. Ik heb het over Ricky Gordon en Such a Night.

0: Oh, lekker rock'n'roll, hè, zeg. Lekker de alarmschijf van deze week. Ja, Ricky Gordon klimt met zijn Such a Night van 19 naar nummertje 12. En er staat zo'n 2 weekjes in deze lijst van 9 oktober 1974. Ja, en dan gaan we beginnen met ja, waarvoor je bent gekomen natuurlijk. De top 10. Ze stijgen deze week van 11 naar 10 en staan inmiddels 5 weken in de lijst. Leuk weet je, dit duo was een doorbraak voor een iconische broer- en zusterduo in de jaren 70. Ik heb over Donny en Mary Osmond en I leave it all up to you.
1: Dit is de top 10.
2: Gezellig, even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.

nummertje 10 vonden we Donny en Mary Osmond met I'm Leaving It All Up To You. Ja, ze stegen deze week van 11 naar nummertje 10 en staan inmiddels 5 weken in de lijst. Dan op nummertje 9, ja, die is gezakt van 7 naar 9, maar nog steeds lekker meedraaiend na 5 weken in de lijst. En dit instrumentale nummer is in Nederland vooral bekend als de tune van Veronica's radioprogramma's. The Les Reed Orchestra met The Man of Action.

7 na nummertje 9, maar nog steeds lekker meedraaiend. 5 weken in de lijst. 9 oktober 1974, dat is de lijst die wij aan het wegdraaien zijn. Dit duo stijgt van 10 naar 8 en staat pas 3 weken in de top 40. Deze discoversie van een oude Bing Crosby hit heeft een aanstekelijk ritme en waar je gewoon niet stil kunt blijven zitten. Ik heb het over Spooky and Sue en Swinging on.

Van 4 naar nummer 7, maar al 11 weken in de lijst te vinden. Dalida en Gigi Lamoroso, ja, de diva met een wereldwijde fanbase. Die zingt over een charmantische Napoleaanse zanger. En dit nummer is nog steeds een hit in menige Europees land. Dat kun je je voorstellen natuurlijk. 9 oktober 1974, dat is de lijst die we wegdraaien. We zijn aangekomen dan bij nummertje 6. Een plaat, ja, onverwoestbaar met zijn, ja, met zijn stem. Maar zakt deze week van 5 naar nummertje 6. 7 weken in de lijst. En wist je dat zijn carrière begon in een Griekse rockband voordat hij met zijn solohit wereldwijd beroemd werd? Demius Roussos met Auf Wiedersehen op nummertje 6.

heerlijk zo'n rustmomentje hier in het programma, dames en heren. Camius Roussals met Auf Wiedersehen was dit op nummertje 6. We gaan even een klein overzicht geven van de platen die we allemaal al gedraaid hebben. In de lijst van 9 oktober 1974. Op nummer 10 vinden we Donny en Mary Osmond met I'm Leaving It All Up To You. Gestegen van 11 naar nummertje 10. Dan 9, The Les Reed Orchestra met Man of Action. Gezakt van 7 naar 9. En op 8 vinden we Spooky in Zoo en Swinging on a Star. Op nummer 7, Dalida en Gigi Lamoroso. Ja, de spaghetti en de macaroni die vliegt om je oren. Maar zijn helaas wel gezakt van 4 naar nummertje 7. En Demis Rossos met Auf Wiedersehen. Ja, op nummertje 6, hè. Goed.

Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Ja, die stijgt van 17 naar nummertje 4 in slechts 2 weken. Ja, dit funky nummer, geïnspireerd door de populariteit van de martial arts films, ja, heeft zijn onweerstaanbare beat waargemaakt natuurlijk. Op nummertje 4, Carl Douglas en Kung Fu Fighting. En op nummertje 5 vonden we Teach-In en In the Summer Night. Ja, ze zijn gestegen van 6 naar nummertje 5. Staan inmiddels 6 weken in de lijst. Een heerlijke zomersnummer van deze Nederlandse band die vooral in de jaren 70 de hitlijsten veroverde. Dan een man die eigenlijk ook songwriter is met hits voor artiesten als Whitney Houston en Celine Dion. Ja, hij blijft staan op de 3e plaats voor de 8e week op rij. Ik heb het over Albert Hammond en Air Disaster op nummertje 3.

blijft staan op de derde plaats. Albert Hammond en Air Disaster voor de 8e week op rij. We zijn de lijst aan het wegdraaien van 9 oktober 1974. En we zitten midden in de top 3 alweer. Ja, dan is het tijd voor de nummer 2. Gezakt van de eerste naar de tweede plaats na 11 weken. Ja, en dit nummer wordt gezien als een van de grootste disco-hits en heeft wereldwijd een dansvloer veroverd. George McRae en Rock Your Baby op nummertje 2.

0: ga nog even een klein overzicht geven van de platen die we alweer gedraaid hebben. Vanaf de helft van de lijst natuurlijk, van nummertje 5. En op nummertje 5 vinden we Teach-In en In the Summer Night. Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Dan op nummertje 4. En Albert Hammond met Air Disaster op nummertje 3. Op nummertje 2, yeah, George McRae en met Rock Your Baby op nummertje 2.
1: Top 40, Hit Dossier.
0: En dan gestegen van 2 naar 1. Middels 9 weken in de lijst van 9 oktober 1974. Dit is de nummer 1. 10cc en The Wall Street Shuffle.

0: NCC en de Wall Street Shuffle. Gezegen van 2 na nummertje 1. En staat alweer middels 9 weken in de lijst van 9 oktober 1974. Goed, dan hebben we nog 1 dingetje over. En dat is de...
1: Top 40 Classic.
0: Ja, de Top 40 Classic is de snelste stijger in deze lijst. Dit nummer die maakt een vliegende start. En komt binnen deze week op nummertje 23. Ja, snelste stijger in de lijst voor The Oddmans en Love Me For A Reason. Kennen we dat ergens van? Ja, dit is denk ik het origineel. Hey, tot volgende week.
1: Top 40 Classic.

0: VVP. Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Desi Moore.
5: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
4: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Ah! Oeh, gaat het?
13: Dan moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
16: Dit is RTV 4.
17: De avond van RTV 4.

Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van kop.

0: afvalcontainer.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVRO TROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: De avond van RTV 4.

0: we carry on.
1: RTP Nieuws. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ik ben Verschuren met het NOS Journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.